Land van Waas. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Mission of the Groove.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas.

Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Weer of geen weer. Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen. Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com. Vink, ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits.

nu op toilet zit, kan de titel van de plaat snel omslaan in Shit and Wait. Sydney Youngblood en Sit and Wait op deze zaterdag 26 september. Goedemorgen allemaal. Zullen we het een beetje gezellig houden tot de middag? Van 8 tot 12 mag ik bij jou blijven met Criss Cross Amsterdam, Somber en ook Vaya con Dios vanochtend.

Belgische popmuziek van Vaya Con Dios en Heading for a Fall. En over Belgische popmuziek gesproken, zometeen The Pop Gun en Oh What a Day. En Lost Frequencies, ook dat komt uit ons eigen landje. Maar eerst The Dire Straits, het legendarische Sultans of Swing hier vanochtend.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Het lijkt wel het Belgisch kwartiertje. Belle Paris hoorde er ook bij. Enamorada op deze zaterdagochtend. Ondertussen is het 8:30 geweest. Leuk dat u luistert naar ons. Het weekend ziet er goed uit. Hier en daar wat bewolking, maar vooral ook zon. En temperaturen tot 29 graden. De highway van het leven. Bezongen door Tom Cochrane in Life is a Highway. Lose your

En dit is hem nog altijd. De nieuwe Editors heet The Rush. En daarvoor de Britse band Human League. Ook zij stonden op het podium van de Lokers met hun synthesizers. Dat was A Mirror Man. Goedemorgen, dit is het weekend van Land van Maas met Desiree.

0: Welkom bij Baaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Baas. Radio Land van Baas. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Odyssey en Inside Out op zaterdagochtend. Goedemorgen allemaal, we zijn samen tot 12 uur in Lokeren. Valt er dit weekend van alles te beleven. Ik vertel u er zometeen meer over, maar eerst Ben Howard en The Fear. Tussen de koffie door, dat mag je.

1975 was het toen Queen deze plaat uitbracht. Dat was Killer Queen en zometeen gaan we naar 85 met Phil Carmen. Radioland van Baas. Welkom in het weekend van de Radioland van Baas. Met wat bewolking en met wat zon. De ideale manier om vanavond en morgen eens af te zakken naar de Heirbrugwijk in Lokeren. Want het is daar Kovekeskermis. En natuurlijk ook de grote reuzenstoet. Morgen de Kovekesstoet met 50 reuzen. Dat is niet weinig, hè? 50 reuzen. Dus als je met de kindjes eens ergens naartoe wil, even afzakken naar Lokeren, Heirbrugwijk, Kovekeskermis en de Kovekesstoet. En vanavond de voetbalwedstrijd die de Rode Duivels spelen. Spelen de Rode Duivels? Vanavond op grootscherm in Lokeren, Heirbrugwijk, in de parochiezaal daar.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kennis moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Drie Gaaienstraat 100.

117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven. Dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

Lisa Stansfield, This is the Right Time. En daarvoor onze lokale agenda, die elke dag wordt bijgehouden door Ronnie van den Vijver. Als je nieuws hebt, stuur het maar door. Wij sturen het naar Ronnie. Die leest dat in. Zeker weten. Lisa Stansfield en This is the Right Time. Maar nu GC Stewart. Break my heart. Goedemorgen.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

C.B. Milton, Carry On en daarvoor Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En zo gaan we langzaam maar zeker richting het nieuws van 10 uur hier vanochtend. Don Henley heeft al zijn vrienden meegebracht in The Boys of Summer, zometeen naar deze van Maroon 5, This Love.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Dus stel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Altijd sfeer en gezelligheid op de radio als deze gedraaid worden. Hè? Cool and Gang hier vanochtend, dat was Straight Ahead. Straight Ahead richting 12 uur met Raffaella Cara, de Spice Girls en Queens of the Stone Age. Naar deze van Hoovophonic, Gravity.

liedje werd een aantal jaren geleden in een remixversie gemaakt. Dit was de originele Rafaela Cara en Pedro. Pardon, wat moet ik nu? Op een knopje duwen. Oh, oké. Okay.

Flyby van Blue, zaterdagochtend. Dit is Radioland van Maas. Goedemorgen, straks Bad Dreams met Teddy Swims. En Yazoo met Only You. Goeie reden om te blijven luisteren. En ook deze grote madame vanochtend. Het is Tina Turner. When the heartache is over...

Radioland van Maas, dat is een weekend boordevol muziek. Met straks een Franstalig liedje uit de jaren 80. Yannick, ce soirée là. En er is ook nog muziek van UB40. The way you do the things you do. En wij houden het nu met wat nieuw platenwerk. Alex Warren vanochtend in Fever Dream.

kent ze natuurlijk nog van Young Hearts Run Free, Candy Staten, Batch I'm Gonna Get You. We hebben zo meteen het nieuws om 11 uur en muziek van ABC, King Without a Crown. Maar eerst Jugel en deze hier, Moving to the Sun. Prettig weekend!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: The Real Thing van Brothers Johnson. Goedemorgen, het is ondertussen 11 uur geweest. Dit is het weekend van Radioland van Maas. En trouwens, je kan ons ook digitaal beluisteren via rlvw.be. Dat is onze website. En even rondsnuisteren op die website. Dit is Ed Sheeran. Dit heet Castle on the Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

George Michael en Fast Love. Je hebt ze misschien ooit zien rondrijden in haar pink Cadillac bij jou in de buurt. En dat moet ergens in 1988 zijn geweest. Natalie Cole komt je richting uit met pink Cadillac. En de nieuwe Freya Sky, die heet nog altijd Silent Treatment. Zaterdagochtend dwalen de Jacksons er even bij. Show you the way to go.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

2022 mocht ze de UK vertegenwoordigen op het Junior Song Festival Freya Sky and Silent Treatment. Een vrolijke zaterdag op met Simon Webb en onze lokale agenda. Ook die komt er nog aan.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Woenderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.woenderkammermuziek.be.

Het hoeft niet altijd Take On Me te zijn. Maar het mag ook wel eens iets anders zijn van de band. De Noorse groep AHA uit de jaren 80. En You Are The One, daarvoor nog Meteor en Emma Heesters en Mariah Carey. Straks hier bij ons nog Sandrine en Julio Iglesias en Sting naar deze van Liene de Douw. Dit is nieuw platenwerk vanochtend. Schaduw van jezelf. Goedemorgen.

Ze is tegenwoordig regelmatig te zien op de regionale televisie ATV. Sandrine en I Feel the Same Way. Ik laat je in goede handen van niemand minder dan Johan van den Berg. Maak er nog een heerlijk weekend van en wij zijn er maandagochtend om 7 uur. Hier is Matthew Wilder.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: gonna run to you. We zijn echt waar oprecht blij dat een Brian Adams ons hier vanmiddag nog eens wou komen vereren met een bezoekje. Waar we op deze zaterdagmiddag trouwens ook weer meer dan mee in onze nopjes zijn, is met onze al dan niet vergeten track uit een of ander classic album. Voor tijdens het eerste uur van ons samen zijn, met de trip met onze muzikale tandem van straks rond 14:15. En last but not least natuurlijk ook weer met de nieuwe muzikale oogst die we voor tussendoor opnieuw voor je hebben kunnen verzamelen. Zo trouwens ook zo dadelijk al onmiddellijk enorm uitkijken naar de overtuigende basklanken van Miley Cyrus. En naar wat de jongens van Bastille zometeen komen aankondigen voor straks rond middernacht. Maar hoe dan ook, wat er ook van zij, mag ik jou ondertussen in ieder geval alweer een super fijne zaterdagmiddag toewensen. Hey. Radio Land
1: van Bas. Hey. Goedemiddag.
2: Prettig weekend.

touwtjes hier stevig in handen houden. Dat is wat ze daarnet op het oog hadden bij Warren G en Nate Dogg. Maar of hen dat straks ook nog gaat lukken als die Veronica van Elvis Costello nog eens op het toneel verschijnt, of als deze Nick Lowe nog eens Cruel to be Kind gaat willen worden, zal toch nog moeten blijken. Oh,

Tell me what you see when you look at me. De vraag kwam van Christina Milian. En het ziet er niet echt naar uit dat ze daarmee ook de nodige

0: That's Your Own. Dat krachtig statement van zanger-gitarist Mark Chadwick en The Levelers is eigenlijk ook de eigenares van ons classic album van deze week wel op het lijf geschreven. Hoog tijd dus, als je het ons vraagt, dat we er nog eens een track uit mee gaan pikken uit dat album.
1: De classic album track.
0: Ja, en we hebben het dan over het debuutalbum uit 1988 van ene Tracy Chapman, dat opgenomen werd in de Powertrack Studios in Hollywood. Het was medestudent aan de Tufts University, Brian Koppelman, die haar in 1987 had ontdekt. Hij bezorgde een demotape van Talking About the Revolution aan behoorlijk wat radiostations in de Verenigde Staten. En uiteindelijk kon Chapman tekenen bij platenmaatschappij Elektra. Maar omdat ze daar de opname van een album dan weer niet echt zagen zitten, zou ze uiteindelijk bij producer David Kirschenbaum terechtkomen. Ja, en de rest is geschiedenis, want het album werd een bestseller met nummer 1 noteringen in de Verenigde Staten, de UK, Nederland en Duitsland. Aan het eind van de rit zouden er wereldwijd zelfs meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht worden. Hier is in ieder geval nog eens La Chapman met Mountains of Things.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: frontman Darius Rucker van Hootie and the Blowfish liet er niet de minste twijfel over bestaan. He only wanted to be with her. En dat zal de half Nieuw-Zeelandse, half Koreaanse Rosianna Park alias Rosé graag horen.
1: Radio Land van Bas.
0: Mevrouw pakt na haar duet met Bruno Mars tegenwoordig trouwens uit met een nieuwe solo track. En dat is ook ons niet ontgaan. Want we hebben hem hier daarnet gelijk ook maar gebombardeerd tot onze volgende hap nieuwe muzikale oogst. Hier is ze, ons Rosé, met haar nieuw track.
2: De nieuwe muzikale oogst.

Die new track van daarnet was er dus een van de Koreaans-Nieuw-Zeelandse Rosé. Die trouwens ook nog altijd deel uitmaakt van de K-meiden popgroep Blackpink. En bij die van Shalamar hadden ze blijkbaar ook nog altijd voet bij stuk. Ze zijn er zeker van, that they can make us feel good. Maar dat neemt niet weg, that we will also take another chance on the Londense magic numbers. In de aanloop naar het nieuws en de mededeling.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: beruchte Dancehall Days uit 1984. We konden en mochten ze je daarnet nog eens herbeleven met Nick Feldman en Jack Hughes, die blijkbaar ook tegenwoordig nog altijd deel uitmaken van Wang Chung. En herbeleven, dat gaan we straks rond 2:15 trouwens ook nog eens doen met een paar muzikale en andere feiten uit het gezegende jaar 2018. Tijdens onze trip met de muzikale tandem naar dat jaar. Om dan verder aan het eind van dit uur uiteraard ook nog eens achter een ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogstaan te gaan. Er zit hier volgens mij trouwens ook zo dadelijk al onmiddellijk heel veel muziek in de performances van Kygo en Jack McNown. En in die van de jongens van Train, die hier straks overigens ook nog eens heel graag hadden willen komen uitpakken met die Soul Sister van hen.
1: Radio Nantes van Bas. Goedemiddag.

Good to me. Bij die van Beats International zijn ze vanmiddag heel zeker niet de enige die al dan niet nostalgische herinneringen willen komen ophalen. Want ook bij Passenger Iggy Pop en bij zangeres Martha Davis en haar Motels liggen ze blijkbaar op gebrand om straks nog één keer terug te blikken op de superwarme zomer van 2026.

Sweet Dreams, die de Britse Rachel Stevens haar LAX daarnet nog probeerde aan te praten, mochten er allicht wel zijn. Maar voor haar landgenoten van Kasabian uit het Engelse Leste bestaat er toch niet de minste twijfel over. There is nothing better than this. I want

In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België.

België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

0: Big Fun hadden we hier daar net al met die van Inner City. En het ziet er naar uit dat we daar zo dadelijk ook nog een stevig vervolg aan zullen kunnen breien tijdens onze wekelijkse trip met de muzikale tandem. We gaan onszelf zometeen namelijk nog eens terug katapulteren naar het jaar 2018.
1: De muzikale tandem.
0: 2018, het is het jaar waarin Frankrijk het WK voetbal wint in Rusland op 15 juli. Het jaar ook waarin de rechtbanken van koophandel in ons land op 1 november worden omgevormd tot ondernemingsrechtbanken. En tenslotte is 2018 ook het jaar van de government shutdown in de Verenigde Staten op 22 december door president Trump. Nadat de Democraten niet akkoord konden gaan met een begroting waarin 5 miljard dollar werd vrijgemaakt voor de bouw van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. En in onze regio wordt in Beveren in het weekend van 20 en 21 oktober 2018 de vierde editie van Levensloop Beveren georganiseerd. Dat is een 24 uur durende marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Maar liefst 25.000 mensen waren voor het evenement naar Beveren afgezakt. Gespreid over 78 teams namen uiteindelijk 5.639 mensen actief deel aan de marathon. Tijdens Levensloop 2018 in Beveren werden ook 237 mensen gehuldigd die nog streden tegen kanker of die de strijd tegen de ziekte ondertussen hadden overwonnen. Op het lopen gaan wij het hier dan weer niet zetten tijdens het muzikale gedeelte van onze trip met de muzikale tandem doorheen 2018. Al zouden we dat bij nader inzien misschien toch beter wel doen, al was het alleen maar om niet in de klauwen te vallen van die Psycho Madame waar Eva Max het straks nog over zal hebben. Maar misschien moeten we maar gewoon vertrouwen hebben in het leven en in de jongens van Panic at the Disco. Die geven ons namelijk goede hoop dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt.

0: They put miles on it om hier te geraken. De Amerikaanse DJ Marshmello en zijn compaan Kane Brown. Maar ze waren er toch maar weer mooi bij. Net als de Teddy. Teddy Swims trouwens. Al heeft onze Perfect Man daar dan natuurlijk wel een heel goede reden voor. Radio Land van Bas. Hij wil hier aan het begin van zijn Ugly Tour door Noord-Amerika en Europa zijn nieuwe single nog komen promoten als nieuwe muzikale oogst. Op 26 en 27 maart 2027 houdt die tour trouwens ook halt in de AFAS Dome in Antwerpen. Hier is hij, de Teddy, Teddy Swims met Perfect Man.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Perfect Man. Het is dus de misschien wel ultieme voorloper van het album Ugly van Teddy Swims, dat op 22 januari verschijnt. En daarmee kunnen wij ons hier zo stilaan alweer gaan opmaken voor onze exit. En misschien ook wel voor een ook al ultieme muzikale rehabilitatie van niemand minder dan Amy Winehouse. Een rehabilitatie die trouwens ook goed bevonden lijkt te gaan worden door deze jongens van het Amerikaanse Better Than Ezra. Maak er in ieder geval straks ook na 2 uur nog een mooie zaterdagmiddag van. En wat mij betreft tot volgende week woensdagavond om 7 uur voor onze eerstvolgende punchafspraak. Of tot zaterdagmiddag om 12 uur voor onze volgende afspraak in het weekend. Tot dan!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of A Life for You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Mario Staal.

geen oorlog meer. En meer dan 40 jaar later is dit nog altijd een hot topic. Culture Club en de War Song. Maar Donald Trump heeft gezegd dat hij aan alle oorlogen een eind gaat maken. En waarom zouden we hem niet geloven, die gek? Een heel fijne zaterdagmiddag. Welkom bij Radio Land van Waas. We gaan er iets gezelligs van maken de komende 3 uur. En dat natuurlijk ook dankzij de muziek van onder andere Somber, die er lichamelijk nog niet helemaal klaar voor is, maar mentaal wel. En eerst de hogere sferen, dankzij Dimitri Vegas, Like Mike en...

Nee, ze hebben het niet zelf bedacht, de Bucketheads. Ze zijn de mosterd gaan halen bij de Amerikaanse band Chicago en het nummer Street Player. En ze hebben dan bovendien het ook nog verkeerd verstaan, want Chicago-zanger Peter Cetera zong Street Sounds Swirling Through My Mind, maar zij hebben dat verstaan als These Sounds Fall Into My Mind, wat ook de ondertitel is van The Bomb, de grootste hit voor de Bucketheads. Een bom van Toto, geschreven door de keyboardspeler David Page, die hoor je zo meteen, 99. Ooit komt er ook een dag met Bazaar, Faisal en Sef, maar eerst dit hier van de Bee Gees.

aangenaam op een warme zomeravond. Dancing in the Moonlight, toploader bij Radioland van Baas. Tate McRae is alweer een paar weken terug single. En dat nog voor haar relatie eigenlijk officieel aangekondigd was met een of andere ijshockeyspeler. You Broke Me First is dus op zijn plaats. Maar eerst zoeken we naar het geheim.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

leven neemt soms rare wendingen, bochten zeg maar, hele scherpe, soms een beetje minder en we moeten ons dan maar aanpassen. The Dire Straits and the Walk of Life. Voor 2000, voor Linda Mertens bij Milk Inc. kwam, was er al eens een verschil tussen wat je hoorde en wat je zag. Bijvoorbeeld in het nummer In My Eyes, dan zie je Anne Vervoort op het podium, maar het was Karen Boelaerts die alle opnames had gemaakt en die dus eigenlijk echt het nummer zong. Dat hoor je zometeen na Teddy Swims. En die komt niet alleen volgend jaar opnieuw naar België. Hij heeft ook een nieuw album klaar. Komt uit op 22 januari en zal Ugly heten. Het derde, want het eerste was een tweeluik natuurlijk. En dit is daaruit Break Up in Reverse.

De Eendagsvlieg van Gabriella Chilmi, Sweet About Me. Het enige dat we van haar nog altijd kennen. En ook het enige hitje dat ze hier gescoord heeft. In Australië heeft ze meer singles uitgebracht en meer succes. Het is ook haar thuisland. Ook al heeft ze Italiaanse roots, ze heeft beide nationaliteiten. Dus ik veronderstel dat we niet echt nog nieuwe dingen van haar hier in Europa zullen meemaken. Ook al komt ze wel, op 19 november staat ze in Leeds in het Verenigd Koninkrijk. En dan ga ik nu iets doen, dat is zo straf dat zelfs Freddie Mercury het een speciale naam geeft.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: hij blijft natuurlijk een muzikaal genie. Daar valt niet over te discussiëren. Prince en een van mijn favoriete nummers van de man, Raspberry Beret. Kleine 2 weken geleden traden de dames van Cat's Eye op. Je weet wel, het 6-leden groepje dat door een onderzoek wereldwijd is samengesteld. Maar in Antwerpen waren ze waar met 4 van de 6. Maar geen nood, want straks hier op de radio hoor je ze alle 6 met Animal. Maar eerst neemt Duncan Lawrence ons nog even terug mee naar het Eurovisie Songfestival van 7 jaar geleden.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Zweten kan heel aangenaam zijn, maar het kan ook zwaar tegenvallen. Alles hangt ervan af hoe het komt dat je zweet. De CNC Music Factory en Freedom Williams met Gonna Make You Sweat hier bij Radioland van Waas. Jermaine Stewart, die voelt zich, gelukkig. Hij voelt dat het geluk gewoon voor het grijpen ligt vandaag. Die van Bausa, die zorgen daarentegen weer voor wat aantrekkingskracht. Maar eerst deze Carly Simon. Ja, het zou over Warren Beatty gaan, maar dat is nooit bewezen. Deze Yours.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter.

Een beetje het omgekeerde van de katjes knijpen in het donker. Deze Broad Daylight van Gabriel Rios. Dus toch een leuk nummer over klaarlichte dag. Soms zijn de meeste nummers over nachtelijke gebeurtenissen. Alvaro Soler die heeft het over magie. Maar eerst is het de beurt aan deze dame. Ze is intussen 67 en begon 2 jaar geleden een flirt, zeg maar, met een toyboy. Akeem Morris heet hij. Hij is 38 jaar jonger, maar na 2 jaar bestaat de relatie nog altijd.

Zowat de ideale mix tussen zeg maar jazz en folk en nog wat andere invloeden. Deze Fairground Attraction, een Britse band die eigenlijk maar 3 jaar bestond. Ze begonnen in 1987, scoorden een handvol hits, waaronder de Perfect dat je zo net hoorde. En in 1990 hielden ze op te bestaan, maar ze dachten 2 jaar geleden, goh, zouden we niet nog eens proberen? Toen zijn ze opnieuw begonnen, zijn nog altijd bezig, maar zonder enig succes voorlopig. Dit zijn die van de War on Drugs. Who's that?

en zijn drukkender keks en het fantastische met hart en ziel. Je moet je altijd volledig geven. Die van Destiny's Child zijn na 30 jaar weer bij elkaar en traden weer op deze zomer. In Amerika weliswaar en niet overal ook niet. Er zou ook niet werk komen volgens de papa van een van de dames. Maar de deadline waarover hij sprak, die is al voorbij en er is nog altijd geen nieuws. Dus we moeten het nog even doen met oud werk, zoals deze

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot 39 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Mario Staes.

Een van die grote klassiekers natuurlijk van de Jacksons. Can you feel it? En kun je het voelen? Indien dat niet zo is, ga wat dichter naar je luidsprekers en leg misschien je hand op de woofer. Ik ben er dan zeker van dat je het kan voelen. The Kingdom of Fear. Ja, we leven een beetje in een sfeer van angst de laatste jaren. Vooral opgeklopt, denk ik dan, door de media. Even horen wat Cameron Whitcomb daarover te zingen heeft. Maar eerst is er Nina. En het had zomaar gekund gisteren en vandaag ook. Bodies in the Sun.

Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.

Het kan zo leuk zijn om je gewoon op een zonnig terras te nestelen en te kijken, de mensen te observeren die daar passeren. Soul to soul en people hier bij Radioland van Waas. Ella Langley is een countryzangeres uit Amerika die nu alleen het record heeft van de langst genoteerde popplaat op nummer 1. 23 weken aan één stuk op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Een record dat ze verbrak van Mariah Carey. En die wil nu dus All I Want for Christmas haar record terug, veronderstel ik. Choose in Texas komt er straks aan, maar eerst gaan we een liefdespelletje spelen. En de liefde, dat mag eigenlijk soms wel een beetje dirty zijn. Een beetje schmoetsig, dus schmoets gaat Love Games brengen. Maar eerst nog even de straat op om te kijken wat daar gebeurt met de Crusaders. I play

geweldige George Michael met zijn amazing stemgeluid hier bij Radioland van Waals. Op de Grammy Awards in 2020 speelde de Jonas Brothers het nummer What a Man Gotta Do live. Maar bij een close-up zag je dat er toch wat voedsel nog tussen de tanden van Nick Jonas zat. Daarop tweette de man vrij grappig van: zo heb je toch een bewijs dat ik mijn groentjes eet. Vind ik grappig. Zij komen er zo meteen aan, maar eerst tijd voor een dutje. Alhoewel, in je auto is dat niet zo'n goed idee.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

0: your street.
1: Olivia Rodrigo.
0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Een driver's license.
2: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
1: 1991. Amy Grant die scoort met Baby Baby een grote pophit buiten het christelijke muziekgenre. Ze is afkomstig uit de contemporary Christian music scene. Dit genre haalt zelden de reguliere hitlijsten. Maar Amy Grant is een van de bekendste artiesten binnen die CCM. Tussen 1982 en 1985 wint ze meerdere Grammy Awards. In 1986 scoort ze ook een nummer 1 hit met Peter Cetera. En haar album Lead Me On verschijnt in 1988. En dat album dat grijpt terug naar meer religieuze thema's. Baby Baby betekent haar echte doorbraak in de popwereld. Het nummer wordt wereldwijd een hit. En tijdens die opnames was ze zwanger van haar dochter. Kort daarna, na die opname, werd haar kindje geboren.
2: Een one.

Zo een van die recente hitsingles in onze playlist hier bij Land van Waas. Best Sierra and All Because of You. En nu gaan we glijden, zweven op de Silent Wings samen met Tina Turner.

lekker meegenieten van Silent Wings. Dat was Tina Turner. Wij glijden stilaan door naar 6 uur. We gaan zometeen naar de nieuwsredactie voor het nieuws en weer hier bij Land van Waas. Tot die tijd, onder andere muziek van Born en Fools Rush In. Tot zo.

0: ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stortte het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot 39 graden.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Hoe zou het eigenlijk gaan met Lionel Richie? De laatste keer dat ik er iets over las, ja, moest hij zijn optreden vroegtijdig afbreken omdat hij zich niet goed voelde. Misschien ondertussen is er al iets verschenen en zal ik dat misschien gemist hebben? Ik weet het niet. Lionel Richie en Sela, de opener van die tweede uur hier bij Land van Maas op deze zaterdagavond. Hey, allemaal van harte welkom.

die klinken nog altijd zo leuk, die plaatjes uit de jaren 90 van Steps. And the last thing on my mind. Was the last thing on my mind. And where did our love go? Dat was origineel van de Supremes. Daarna werden er nog heel veel andere versies uitgebracht. Maar ik heb nu de versie van de Manhattan Transfer.

We Belong van Pat Benatar bij Land van Waas. Zometeen onze One Hit Wonder, maar vooraleer we daaraan toe zijn, gaan we nog eens naar de zomer met DJ Licious.

0: onze eigen DJ-licious, afkomstig uit Antwerpen Theater, een grote zomerhit mee. Forever Young, samen met Milo.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1990. Guru Joss, die scoort dan met Infinity, een van de grootste dancehits van het decennium. Achter de naam zit Paul Walden. Het nummer valt op door de herkenbare saxofoonmelodie. Het wordt in vele landen een top 5 hit. Oorspronkelijk schrijft hij het voor een vriend, zijn feestje, maar de track wordt populair in Club Hacienda. DJ Mike Pickering helpt het nummer door te breken en later volgt nog een bescheiden hit met Who's Law. In 2008 wordt Infinity nog eens succesvol geremixed, maar deze versie haalt opnieuw de nummer 1 positie in verschillende landen. Guru Joss was ook opgeleid als standaard en hij scoorde een one-hit wonder met Infinity. Hij overleed in 2015 al op 51-jarige leeftijd.
1: Een one-hit wonder.

80 was ik ook helemaal zot en gek van de muziek van Imagination. Just an Illusion haalden we nog eens boven op deze 26e september. Zometeen gaan we echt 90s muziek draaien. Die hoort op een zaterdagavond van Fioco. Maar eerst recente hitwerk van Teddy Swims, Mr. Know It All. She

Eurythmics nog eens en Right By Your Side. En zo gaan we richting 7 uur. We duiken de zaterdagavond in, ook hier bij Land van Waals. Volgende week dan ben ik er graag terug opnieuw tussen 5 en 7 op de zaterdagavond. Ik vond het alweer fijn dat u bij ons was. Maak er nog een heel fijn weekend van. En vandaag besluiten we onder andere met Cella Sue en This World. Geniet nog van het weekend, iedereen. Ga je

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 3366. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

0: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
1: Vink Ramen en Deuren.
2: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben.